0: drie generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de Landtong, te Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooi colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben je straks klaar voor een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheken, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco.

0: Go Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de...

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft

0: Israël aangesproken op de behandeling van de groep. Drie bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur Link.
6: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dassend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Rick van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan

0: is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl. Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooi colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben je straks klaar voor een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheken, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden.
1: Tot zover het LinkFM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smash staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerehoekwaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlement.

0: parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw kat helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: zelfs een lekker stopcontact gepakt?
1: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Kokend Hint.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar

0: Taria het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben je straks klaar voor een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheken, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of ook. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: En nu terug naar de

0: Gold in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat de woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van de recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar dan

0: Link Actueel.
1: De afgelopen jaren is zangeres Eleven regelmatig in de studio van Link aangeschoven om het te hebben over haar muzikale carrière. Nog altijd timmert ze flink aan haar muzikale weg en heeft ze de afgelopen tijd 2 nieuwe singles uitgebracht. De zangeres uit onze regio komt langs in de studio om bij te praten over haar laatste muzikale ontwikkelingen.
2: Nou, ik was altijd al wel bezig met muziek, maar ik denk dat ik echt op mijn 25e volgens mij dacht van nou, nu wil ik wel echt serieus dit gaan doen. Want ik dacht, als ik het niet doe, dan word ik heel ongelukkig. Toen ben ik eigenlijk begonnen met muziek opnemen en met shows. Ik denk dat Eleven vooral heel veel emoties wil delen. Heel veel onderwerpen wil aanhaken die niet per se altijd standaard zijn. Ja, vooral mensen willen inspireren om dingen te voelen, om dicht bij zichzelf te blijven en om vooral hun dromen te volgen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: regionieuws op Link.
1: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regionieuws.
2: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwartewaal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwartewaal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties. Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooi colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben je straks klaar voor

0: een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
4: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het. Link.

0: Link Actueel.
1: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub in Café Nieuwe Veste in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.
0: Het ritme van de regio.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En van ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren in Te Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd. Dat laat de woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij

0: Autoinkoop.nl.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check Sunday's.nl.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
4: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn ja, zeker tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen. En eigenlijk door middel van onderwerpen die

0: heel pakkend zijn. Die toch ook meer aangrijpend kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen. Ja, want ik denk, als je zelf niet in de zorg werkt, kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Kokend Hint.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet Tom? Echt wel.

0: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het CV-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.
0: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: avond.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij oinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Wel een afspraak maken? Dan

0: Het kan via burkieskatsalon.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn. Het is al het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven, omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van de recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee. Dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Maar daar komt nu verandering in. Het weer nog. Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
8: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Danst op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
10: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in

0: bij Kenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, nou, dan organiseren we de Welkom op de Clubweek. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: De afgelopen jaren is zangeres Eleven regelmatig in de studio van Link aangeschoven om het te hebben over haar muzikale carrière. Nog altijd timmert ze flink aan haar muzikale weg en heeft ze de afgelopen tijd 2 nieuwe singles uitgebracht. De zangeres uit onze regio komt langs in de studio om bij te praten over haar laatste muzikale ontwikkelingen.
2: Nou, ik was altijd al wel bezig met muziek, maar ik denk dat ik echt rond mijn 25e volgens mij dacht van nou, nu wil ik wel echt serieus dit gaan doen. Want ik dacht, als ik het niet doe, dan word ik heel ongelukkig. Toen ben ik eigenlijk begonnen met muziek opnemen en met shows. Ik denk dat Eleven vooral heel veel emoties wil delen. Heel veel onderwerpen wil aanhaken die niet per se altijd standaard zijn. Ja, vooral mensen willen inspireren om dingen te voelen, om dicht bij zichzelf te blijven en om vooral hun dromen te volgen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Overal en altijd.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
5: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is.

0: en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Helpsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link actueel.
1: Woensdag 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater de Stoep in Spijkenisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
2: Ik heb mijn leukste tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Het was zo'n fantastisch decennia. Het was zo kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, aan niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte

0: om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld en de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast het dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het. Doen het. Doen het. Doen het. Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
8: Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht hoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Bel kwam een Duitse man in het Leuke Meer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd.

0: maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hoveniers.
3: Tuinaanleg.nl.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemwied. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw...

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 20:00. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Wethouder Martijn Hamerslag van de gemeente Nissewaard, bestuurder Ruud van Nieuwhaal van Maas Delta Groep en directeur Bart van Dijk van Dura Vermeer hebben dinsdag 20 mei de eerste palen geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwijk in het centrum van Spijkenisse. We spraken na het slaan van de eerste paal met wethouder Hamerslag.
2: Ja, bijzonder is natuurlijk dat het een historische wijk is, in ieder geval voor de begrippen van Spijkenisse. En dat daar heel veel mensen met heel veel plezier gewoond hebben. En toch dat het tijd was om een grote vernieuwing daar door te voeren. En dat er dus ook voor gekozen is om een groot deel van de wijk te slopen en nieuw te bouwen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
12: Check sundays.nl.
0: En nu terug.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Wethouder Martijn Hamerslag van de gemeente Nissewaard, bestuurder Ruud van Nieuwhaal van Maas Delta Groep en directeur Bart van Dijk van Dura Vermeer hebben dinsdag 20 mei de eerste palen geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwijk in het centrum van Spijkenisse. We spraken na het slaan van de eerste paal met wethouder Hamerslag.
2: Ja, bijzonder is natuurlijk dat het een historische wijk is, in ieder geval voor de begrippen van Spijkenisse. En dat daar heel veel mensen met heel veel plezier gewoond hebben. En toch dat het tijd was om een grote vernieuwing daar door te voeren. En dat er dus ook voor gekozen is om een groot deel van de wijk te slopen en nieuw te bouwen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.

0: thuis. Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen. Die bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd weer oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, maar dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Maar het is zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heavy. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: De afgelopen jaren is zangeres Eleven regelmatig in de studio van Link aangeschoven om het te hebben over haar muzikale carrière. Nog altijd timmert ze flink aan haar muzikale weg en heeft ze de afgelopen tijd 2 nieuwe singles uitgebracht. De zangeres uit onze regio komt langs in de studio om bij te praten over haar laatste muzikale ontwikkelingen.
2: Nou, ik was altijd al wel bezig met muziek, maar ik denk dat ik echt op mijn 25e volgens mij dacht van nou, nu wil ik wel echt serieus dit gaan doen. Ik dacht, als ik het niet doe, dan word ik heel ongelukkig. Toen ben ik eigenlijk begonnen met muziek opnemen en met shows. Ik denk dat Eleven vooral heel veel emoties wil delen. Heel veel onderwerpen wil aanhaken die niet per se altijd standaard zijn. Ja, vooral mensen willen inspireren om dingen te voelen, om dicht bij zichzelf te blijven en om vooral hun dromen te volgen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: Goedkope poetspullen.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
6: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link weer.
12: Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: En de grootste keus, en de scherpste prijs.

0: gratis bezorging en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse

0: Verene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl. En nu

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn ja, zeker tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen. En eigenlijk door middel van onderwerpen die heel pakkend zijn. Die toch wat meer aangrijpend kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen. Ja, want ik denk, als je zelf niet in de zorg werkt, kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer opengaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. Die minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hey, Kreutze Koker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast het dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: De service van vroeger.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen.

0: chocoladereis.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Link Actueel.
2: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub in Café Nieuwe Veste in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.
1: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoeksche Waard als een vis in het water.

0: KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van kooi's, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare kooi's in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
2: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een woordvoerder liet vanochtend weten dat Iran de geruchten over een snelle deal tegenspreekt. Afgelopen weekend kwam er vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel aan zou komen. Maar Teheran trapt nu dus op de rem. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden zelfstandig het toestel verlaten. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen die water vanaf de branding dieper de zee intrekken. En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer licht toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst is of als uitzendkracht werkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden. Terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
9: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het CV-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Goedkope poetspullen.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
11: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman.

0: En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden. Terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, dan organiseren we de Welkom op de Club Week. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel

0: handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
4: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
3: Schilder of stukwerk,

0: timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Café Koop Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Café Koop Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen. Maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo vroeg in het jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
10: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
9: Floradektuinaanleg.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw...

0: Link Actueel.
1: Woensdag 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater de Stoep in Spijkenisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en het belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
2: Ik heb mijn leukste tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Het was zo'n fantastisch decennia. Het was zo kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, aan niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld en de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heavyt. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel.

0: eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 12:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm.
1: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellVoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
8: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde je meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boek kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van onze normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het CV-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbank, is een samenwerking, mooie kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooi couvert of een mooie blouse. En maken we een professionele foto. Daarnaast hebben we nog een silent boekclub, waarbij mensen waarbij eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nou, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni hebben we Prentenboekstartfestival, waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier hebben we een hele leuke voorstelling met Dikkie Dik en de Taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren, waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal een eigenlijk gaan upcyclen. Dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt. Of iets wat te groot is. Of wat je niet meer zo, waar je op uitgekeken bent. Gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar daar toch al mee bezig zijn. Om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen.

0: Hagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt de woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 20:00. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leuke muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
6: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voornaamzee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De gemeenten Nissewaard en Voornaamzee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27.

0: morgen 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sunday.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100.

0: kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richtten de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
6: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang daar plezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
6: De service van Floradek.
7: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De gemeente Nissewaard en Voornaamde zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethosstelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op Link Media.

0: Link.
1: Weer. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
6: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check sundays.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. En Catherine Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
13: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bandissenpop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur, link een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde je meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boeken kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van onze normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het cv-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbank, is een samenwerking, mooie kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooi coupert of een mooie blouse. En maken we een professionele foto. Daarnaast hebben we nog een silent boekclub, waarbij mensen, waarbij eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nee, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni het Prentenboekstartfestival, waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier hebben we een hele leuke voorstelling met Dickie Dick en de taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren, waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal eigenlijk gaan upcyclen. Dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt. Of iets wat te groot is. Of wat je niet meer waar je op uitgekeken bent. Gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar toch al mee bezig zijn. Om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychische

0: psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub in Café Nieuwe Veste in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis.

0: We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft het Ter Apelkanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl. De ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast zal zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
9: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
11: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en...

0: Kijk ook alvast op grando.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn zeer tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten, waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen. En eigenlijk door middel van onderwerpen die heel pakkend zijn. Die toch wat meer aangrijpend kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen. Ja, want ik denk, als je zelf niet in de zorg werkt, kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio.

regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof.

0: Die is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard, samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenten Nissewaard en Voorn aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hoveniers.
8: Tuinaanleg.nl.
10: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Wethouder Martijn Hamerslag van de gemeente Nissewaard, bestuurder Ruud van Nieuwhaal van Maas Delta Groep en directeur Bart van Dijk van Dura Vermeer hebben dinsdag 20 mei de eerste palen geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwijk in het centrum van Spijkenisse. We spraken na het slaan van de eerste paal met wethouder Hamerslag.
2: Ja, bijzonder is natuurlijk dat het een historische wijk is, in ieder geval voor de begrippen van Spijkenisse. En dat daar heel veel mensen met heel veel plezier gewoond hebben. En toch dat het tijd was om een grote vernieuwing daar door te voeren. En dat er dus ook voor gekozen is om een groot deel van de wijk te slopen en nieuw te bouwen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard?

0: Dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft 1,5 dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de 2 Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl. De ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dintel-Oort heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.
10: Op vrijdag 4 en

0: 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Wake up in

0: Link Actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
8: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
9: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op half.

0: 6.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening.

0: Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de vierde keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: En nu terug naar de muziek.
1: Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, nou, dan organiseren we de Welkom op de Clubweek. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen lichtgewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. We zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft 1,5 dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Dat meldt NOS. In het filmpje was de tekening te zien van de 2 Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. De PVV-partij zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Murrell was getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet meer genoeg energie zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd.

0: Vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkehof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: De afgelopen jaren is zangeres Eleven regelmatig in de studio van Link aangeschoven om het te hebben over haar muzikale carrière. Nog altijd timmert ze flink aan haar muzikale weg en heeft ze de afgelopen tijd 2 nieuwe singles uitgebracht. De zangeres uit onze regio komt langs in de studio om bij te praten over haar laatste muzikale ontwikkelingen.
2: Nou, ik was altijd al wel bezig met muziek, maar ik denk dat ik echt rond mijn 25e volgens mij dacht van nou, nu wil ik wel echt serieus dit gaan doen. Ik dacht, als ik het niet doe, dan word ik heel ongelukkig. Toen ben ik eigenlijk begonnen met muziek opnemen en met shows. Ik denk dat Eleven vooral heel veel emoties wil delen. Heel veel onderwerpen wil aanhaken die niet per se altijd standaard zijn. Ja, vooral mensen willen inspireren om

0: Link Akwil.
1: Woensdag 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater de Stoep in Spijkenisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en het belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
2: Ik heb mijn leukste tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Het was zo'n fantastisch decennia. Het was zo kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, aan niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan.

0: naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld, en de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 20:30 open en de pubquiz begint om 8 uur. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.

0: bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
10: Link reclame.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
12: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20.

20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.

0: Link actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het CV-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boeken kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van onze normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het CV-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbanken, zijn samenwerking, mooie kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooie couper of een mooie blouse. En maken we een professionele foto. Daarnaast hebben we nog een silent boekclub, waarbij mensen, waarbij eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nee, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni de Prentenboekstartfestival, waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier hebben we een hele leuke voorstelling met Dikkie Dik en de Taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren, waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal eigenlijk gaan upcyclen. Dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt. Of iets wat te groot is. Of wat je niet meer zo, waar je op uitgekeken bent. Gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar toch al mee bezig zijn. Om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 20:00. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
2: Informatie uit je eigen woonplaats.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de

0: Website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïense droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar

0: terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
3: Link reclame.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland. Doe eens gek.

0: Leuke dag, vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000

0: inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen. Maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
6: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
5: Floradektuinaanleg.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur

0: flink reclame. Het vergt het maximale van je radio, maar dan heb je ook wat. Dit is Link.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen

0: De allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie.

0: College onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet dan? Echt wel.
7: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
9: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië.

0: Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Commercials are done. And now back to the music.

opening vanavond van Blackman Turner Overdrive. En daar een spin-off van Kroatië busstop. You ain't seen nothing yet, baby. Oh, en zomer op je radio, dat wil je niet weten. Lekker, lekker, lekker. Oh, spin me nog even.

0: It's wild.
1: It's crazy. It's...
2: Het geluid van Voorne Putten.
3: Kokend heet.
2: Overal en altijd.
3: Altijd. Link.
4: Take it. Check it out, check it out. Vanavond hebben we natuurlijk leuk gezelschap op bezoek. Rollenvoet Sluis hier in de studio. En we gaan eventjes wat checken. Check, check, check, check, check, check, check it out. R&B Vanguard, here's the Golden Groove.

0: En natuurlijk de Golden Groove. Ja. Lekker was hij, hè? Ja, dat is een oude nieuwe plaat eigenlijk, zo gezegd, hè? Ja. Tijd voor de Gouden Glas van Ons Antennes.
1: De Gouden Glas van Radio Scalda van Ons Antennes.
0: Deze week zijn het de Spinners. Where did our love go?

0: Supremes waren dat, ja. Ik was even aan de buis. Ik stel even in de tekst op. Ik haak mij het schelen op. Where did our love go? Ja, zo gaat dat tegenwoordig allemaal. Hè. Is lekker, jongens. En we hebben nog een eentje te route. De banger nog. De big banger. Ja!
1: Here's a brand new banger.
2: This is where I go to hear what's new.
1: Banger.
3: Where to your mother?
1: Brought to you by...
4: Who is this?

Heerlijk brand, new banger, helemaal. Blok en Crown, een feeling. Zometeen lekker interview natuurlijk met de jongens van Rollen van Sluis. Over aanstaande vrijdag, want dan gaat het gebeuren. Daar gaan we van alles natuurlijk eventjes over lospeuteren. Ja.

0: dingen zeker. Het goede weer zit er al vast, dus dan weet je dat vast. Yes, sir. En was dit de brand new banger? Oh, lekker is die, hè? En zomer op je radio.
1: The girls go nuts. It's the ladies' favorite.

0: Sissy Bannister was dat een Finally. En dan deze heerlijke remix ervan. Leuk dat je luistert. It's Disco Mania. Yeah.
1: Jouw maandagavond begint met de mooiste disco classics. Disco Mania.
0: Met die heerlijke disco beats natuurlijk hier op de radio. En Gloria Gaynor en de Tramps. Zometeen hebben we het interviewtje met de jongens van Rollenvoetsluis. Gaat leuk worden. Mighty High.

0: Ze doet het nog steeds, hè? Gloria Gaynor en de Tramps. Mighty High. Dat is ook nog eens een oude, nieuwe plaat eigenlijk. Ja. Heerlijk, heerlijk. Hey, ladies and gentlemen. Met name de ladies. Oei. Vanavond hebben we vier knappe mannen hier binnen zitten. De vier mannen van... Nou, laat ik het zo zeggen. De vier knappe mannen van Rollenversluis. Yes!
1: Yes, yes, yes.
0: Ja, gezellig!
1: Aanwezig. Hallo. Ja, man.
0: Goedenavond allemaal. Goedenavond. Hey, jongens, ja, het weer zit er weer goed uit, hè?
1: Het is heerlijk.
0: Het lijkt wel weer net zoals de eerste keer dat we deden.
1: Lekker.
0: Was het ook zo gigawarm?
2: Ja, dat klopt. Nou ja, de eerste keer was dat viel mee. Maar de tweede keer moesten we met een hitteplan gaan uitvoeren.
1: Mm-hmm.
2: En om daar eventjes op door te gaan. Vorige week werd ik door de gemeente gebeld al. Die zeiden, hou je er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat je met een hitteplan rekening moet houden? Ik zeg, ja, nou ja, goed, we zijn het al gewend. Zeg maar, we treffen het dan wel weer.
1: Ja, ja.
2: Met
1: ja.
2: Het weer.
0: Absoluut.
2: En nou ja, zoals het er nu aan zit, zijn de temperaturen gelukkig iets gedaald.

0: Ja. Dus de aankomende 2 dagen wordt het erg warm. En dan op een vrijdag hebben we een relaxed supertemperatuurtje van rond de 22, 23 graden in de
1: avond. Kijk.
0: Ja, beter kan je niet hebben.
2: Ik vind het een mooie temperatuur. Je stuurde volgens mij eerst 31.
0: Ja, die moest ik gelijk, omdat de gemeente dezelfde dag belde mij op.
2: Ja.
0: Ja, ik zeg, nou, die moeten we dan even gaan posten. Aangeven dat we het hitplan zouden gaan uitvoeren als de temperatuur er was. Alleen ja, het is niet nodig, jongens.
3: Nou, de plannen liggen nog klaar van vorig jaar, dus...
1: Dat is copy-paste werk, toch? Ik bedoel, hoogste plaats.
2: Nou, grootste worden wel steeds uitgebreider. Zo is het ook weer.
1: Ja, absoluut.
2: Ja. En daarvoor zijn we er ook vanavond natuurlijk. Daar gaan we het even goed over hebben.
1: Dus. Ja, precies. Daarom heb ik jullie hier.
0: Zeker. Ja, goed voorbereid.
1: Ja.
0: Maar dat komt er vorig jaar. En we zijn nou ook weer met het hele club hier aanwezig. Alleen Ronald liet het even als je afweten. Maar ja, dat is niet anders. Dat gebeurt gewoon.
1: Ja, ze zijn.
0: Reinier.
2: Yes.
0: Martijn.
4: Yes.
0: En Ben. Ja, de gang is weer samen.
1: Heerlijk. Allemaal ready for take-off, hè? Voor aanstaande vrijdag gaan we helemaal los op die car, hè?
2: Loos. Uit je sunroof, Roof.
1: Zo, dat dacht ik wel. Vorige week was ik echt helemaal doodziek. Lag ik echt... ik heb echt de uitzending uit... ik zeg, nou jongens, het wordt hem niet.
2: Nee.
1: Nou, dan wordt zijn bandje weer gestart, had ze flats. Nou, al 1000 keer gehoord, geloof ik inmiddels. Maar,
0: Het eerste een beetje, denk ik.
1: Maar ik was echt helemaal doodziek. Echt gigantisch. Dus niet te geloven. Nee. Dus ik ben alweer blij dat ik een klein beetje de stem weer terug heb. Maar...
0: Ja. Nou, je bent niet even.
1: Ik mis de Bas nog een beetje.
0: Ja. Nou, wat het is, wat gaan we meemaken? Dit jaar 1 extra evenementje erbij in verhouding tot vorig jaar. Vorig jaar hadden we de 3, dit jaar hebben we de 4. Kleine uitbreiding, alleen dat laten we nog een beetje in het midden. Hebben we al een en ander door laten schemeren over de discovloer en et cetera.
1: Hoe spannend, hoor.
0: Ja, zeker. Er gaan ook toffe dagen komen waar we het mogen gaan laten zien en presenteren.
1: Ja, kunnen we ook nog niks over zeggen? Of,
0: wat kunnen we erover zeggen? Laat ik het zo zeggen. De intentie is, en ook gevraagd vanuit de vestingdagen, om tijdens de vestingdagen op zaterdag en zondag de discovloer neer te gaan leggen met een leuke aankleding.
1: Disco!
0: Yes. Op die manier kunnen presenteren. Heerlijk. Als tweede, als twee komen, als uitbreiding.
1: Leuk hoor.
0: Ja, zeker. En er zijn nog wat meer dingetjes in het verschiet, maar daar gaan we...
1: Ja, we houden nog eventjes achter.
0: Ja, precies. Het gaat nu vooral om de parades. Ja, daar weten we allemaal die hebben we vorig jaar allemaal meegemaakt.
2: Ja, jij probeert eigenlijk heel subtiel te zeggen dat je gewoon wat belletjes gehad hebt van bepaalde bedrijven. Misschien, met een hele grote vloer. Dat is eigenlijk waar je naartoe wil.
0: Ik wilde die in eerste instantie even achterwege laten. Kijk, weet je wat het is? Die praat die hebben we allemaal al met z'n allen een keer gedaan, weet je wel. En dat vind ik het kicken. En omdat we hier dan nu ook weer zitten. En met onze DJ die dadelijk ook weer verder vet beats gaat draaien. En we weten hoe we het toneelstukje op moeten zetten. Of hoe noem je het? Het plaatje moeten invullen. Dat hebben we vorig jaar gewoon allemaal met z'n allen echt wel top gedaan. En nu gaat het eigenlijk allemaal een beetje als vanzelf, weet je wel.
3: Nou, eigenlijk ging het vorig jaar al een beetje vanzelf natuurlijk. Het is echt wel uitgegroeid vanaf even het stukje geschiedenis, vanaf een geintje naar wat het nu is.
0: Ja.
3: Dan denk ik dat we best wel iets leuks hebben neergezet. En het ging redelijk van nature. En hoe staan we ervoor ook qua aanmeldingen, Armin? Kan je daar meer over vertellen?
0: Ja, die aanmeldingen, dat is nog steeds... die kunnen mensen doen. Via de website heb je een aanmeldbutton. En dan krijg je, als je aangemeld hebt, krijg je een QR-code. Zo weer wat nieuws. Maar dat is meer om eventjes het systeem te gaan checken. En of we dat allemaal aan kunnen, ook via de website. Voorlopig loopt dat soepel. We hebben op het moment hebben we er nu... Ik zei gisteren tegen jullie, we zitten op 132 aanmeldingen. Maar het zijn er al meer. Mm. Ik ga er alleen wel vanuit, omdat een hoop in wat je ziet... dat er wel een hoop nieuwe aanmeldingen zijn in verhouding tot vorig jaar. En het is ook zo, je hoeft je officieel niet aan te melden voor die praat natuurlijk. Mm-hmm. Alleen het is wel dat wij die aanmeldingssite zo hebben ingevuld... dat we een stukje verantwoordelijkheid kunnen afleggen naar de gemeente toe. Dat is dan nu ook met dat hitteplancel. Dat zouden we echt moeten uitvoeren. Dan kunnen we aan de hand van het aantal inschrijvingen... kunnen we daar water op inslaan. Zo,
1: als je natuurlijk 150 inschrijvingen hebt en je hebt er ineens 300... dat scheelt toch wel even deel.
0: Ja, maar dat was vorig jaar. Dus wel
1: dat had al vorig jaar, weet je wel.
0: Ja, precies.
3: Ja, maar dan kom je ook gewoon in de knoei met je veiligheidsplannen.
1: Absoluut.
3: Met het aantal, de hoeveelheid water die je aanschaft... En dat soort dingen, dat zijn gewoon zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Zeker met die hitte.
0: Ja, dus zeker.
3: Dus ook een stukje eigen verantwoording. Meld je gewoon netjes aan. Geeft iedereen een duidelijk beeld. Waar we staan ook.
0: Ja,
1: waar we op hebben gelijk even duidelijk, hè? Gewoon meld je eigen aan. Gewoon. Zeker.

0: zeker.
1: En dat is niet alleen om te kijken van... kijk wie we allemaal naar binnen hebben. Nee, het gaat ook om de veiligheid van jullie. En het gaat over een stukje voorzieningen.
2: Ja, ja zeker weten. Ja. Ja.
0: En ja, dat is een beetje... ja, goed. Het systeem werkt. Dus maak er het gebruik van. Het is wel zo, die QR-codes zullen we dan op een gegeven moment gaan scannen... als je dan zeg maar aan zou komen. Dat gaan we dit jaar nog niet doen. Dat systeem dat gaan we nog verder uitbreiden. Daar is de

0: Later met als we
1: de toekomst hebben we wel andere planningen bij je.
0: Dan wordt het interessant.
1: Dan wordt het, ik zeg, in de toekomst verder, ja, in de ontwikkeling, dan... Ja.
0: Dan gaat dat wel een toegevoegde waarde zijn, maar ja, dat is nu nog niet het geval.
1: Het is nu nog een beetje in de mag ik het zo noemen, de testfase?
0: Ja, testfase, de pilot inderdaad. En de pilot kun je heel lang uittrekken. Ja. Nou ja, goed, precies, want kijk, Martijn die weet daar meer van. Maar met veiligheid moet je gewoon, daar moet je echt wel rekening houden met dit soort dingetjes. Is gewoon belangrijk.
1: Ja, absoluut.
0: En, zeker op wat er allemaal op afkomt. Want je mag ervaren zijn, onervaren. Je hebt de Scoop Mobiel Club heb je meerijden.
1: Die jongens gaan weer mee, ja, las ik, hè?
2: Ja, is kikken, ik weet het. Hey. Super tof. Ja,
1: leuk. Twee wielen door de bocht heen, op de plaat.
0: Maar ze maakt het plaatje wel compleet.
2: Ik heb wel gehoord dat ze volop allemaal zijn opgevoerd dit jaar. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ik heb ook gehoord dat er met de wagen gaat er ook een wielklem mee. Dus voor diegene die niet echt helemaal goed luistert, die krijgt lekker wielklem erop.
2: Het zou wel zijn dat heel die scootmobiele club helemaal voorop zit. Pas van achterop.
0: Ja, we hebben ze al gewaarschuwd, hè. We gaan een tikkeltje harder als afgelopen jaar. Dus hou daar rekening mee.
2: Nou, het gaat natuurlijk ook wel eens wat kapot, hè, jongens.
1: Firma Pieters heb je een opvoersetje voor die dingen. Dus ze kunnen zich aanmelden.
0: Ja, dat weet ik altijd. De mensen die meegaan hebben dat opgevoerde setje. Dus,
2: Hey, maar Armin.
3: Het feit dat ze er meerijden zegt natuurlijk ook wel weer wat over de toegankelijkheid van het evenement. Hè.
1: Absoluut.
3: Jong en oud kan meerijden. En we hebben netjes een bezemwagen achterop rijden. Dus red je het niet.
1: Het is gewoon perfect georganiseerd. Kan niet anders zeggen.
3: Bezemwagen. Dat faciliteren de jongens die mij dat treintje door het vesting rijden in Hellevoet.
0: Ja, kik, hè?
3: Ook een van onze sponsoren, zeg maar. Dus dat is allemaal goed ingeregeld.
0: Ja.
1: En, ik zag nu al reclame rondrijden, klopt
0: dat? Heb je hem al zien rijden?
1: Ja,
0: zeker.
2: Trainspotting.
0: Ja, nou ja, tof reclame, toch?
2: Zeker, super vet. Ja, en wat ook wel mooi is, er gaat natuurlijk wel eens wat kapot.
0: Ja.
2: Dat kan met alles gebeuren.
0: Ja.
2: Maar zodoende hebben we dus ook sinds vorig jaar wel geleerd van dat soort momenten. En daarom hebben we ook de onderhoud aanwezig.
0: Zeker.
2: Mocht er wat mis met je skate zijn of iets dergelijks, kan je bij ons terecht.
3: Hold yours. Dus Reinier, ik moet mijn gereedschappen nog even bij elkaar zoeken, maar we gaan het weer verzorgen.
2: Gaan we gewoon doen.
0: Nou ja, en wat toolkitjes. Dus buiten dat als er wat zou kapot gaan, lagertjes en noem maar op, die hebben we dan ook.
2: Ah, top.
0: Dus hou daar rekening mee. Ja.
1: Nou, worden iedere keer worden we steeds professioneler, denk ik zo, hè, als organisatie.
2: Ja.
0: Is wel de bedoeling.
2: Dan bouwen we netjes aan de weg met z'n allen.
1: Step by step.
0: Yes.
1: That's the way we go.
0: Ja. Hey, en trouwens, nou het zegt, we bouwen netjes aan de weg. Dus de routes die we reden naar Boelies toe, die zijn allemaal opnieuw geasfalteerd.
2: Ah, fantastisch.
0: Dus ik weet niet of je dat al hebt gezien. Maar die zijn echt heel nice.
1: Ja, heel strak om te rijden.
0: Ze zijn heel strak om te rijden.
2: Vet, dat gaat er goed.
0: Daar waar je dus vorig jaar ergens wat stukjes asfalt had wat niet helemaal oké was. Ja, daar hoef je nou niet meer druk om te maken. Die zijn smooth.
1: Hey, super is dat, hè?
0: Ja.
1: Helemaal
0: wel.
1: Nou,
0: wat ze erom gedaan hebben, joh.
1: Ja.
0: Maar dat dus.
1: Met dank aan de gemeente, denk ik.
0: Ik ga er een beetje vanuit dat de gemeente
1: dat,
0: daar... Die dacht, die rollen versluit, die moeten
1: vanuit
0: we...
1: Vanuit de Rijkswaterstaat. Bedankt.
0: Ja, weet je, ze zijn enthousiast, de gemeente.
1: Ja, super. Echt.
0: En, maar je ziet het ook vanuit de gemeente, de mensen zelf. Ik bedoel, als je ziet wat de opkomst vorig jaar was... Ja, dan mogen we van ons in ons handje knijpen, man.
1: Ja.
0: Ja, zo is het gewoon.
1: Ja, ik vind het gewoon fantastisch en gewoon enthousiasme van iedereen.
0: Ja.
1: En ik zeg ook, qua muziek gaan we weer helemaal los. Alle kanten gaan we op, van links naar rechts. En dat is gewoon een tof. Als je natuurlijk 300 man achter je aanhangen van. En van links naar rechts zie je heel die slinger zo.
0: We hebben hem al filmd gaan vorig jaar.
3: Ja, met die neonleggies.
1: Ja. Ja,
3: mooi.
1: Ja.
2: Ja, die aftermovies die staan natuurlijk nog steeds online. Hartstikke lekker.
0: Ja.
2: We gaan weer een nieuwe schieten. En dit keer wordt die... Net iets anders. We gaan hem, dus ik ga hem heel flitsend en bombastisch doen. Hij wordt iets korter. Ja, hoeft natuurlijk niet elk jaar hetzelfde te zijn. Dus hou het nog eventjes in petto, maar er komt wel weer een super toffe movie aan. Dus vrijdag lekker meedoen en spot jezelf daarna.
0: Yes.
2: Bam.
1: Oké, nou, dat was iets een beetje, denk ik.
0: Ja, dat was het wel eventjes.
3: Nou, misschien is het handig om nog even de datums... Heb jij de datums op het netvlies, Armin?
0: Nou, ik had ze er eigenlijk bij moeten pakken, want iedere keer... Maar 29 mei, 19 juli, 24 juli en 4 september...
1: Ja.
0: Ja. Dat zei
3: ze. Ja, ik kijk je vragend aan, maar...
0: Rollengoedsluis.nl kun je alles op terugvinden.
1: Ja, zo zou ik het ook zeggen, ja. Dat heb je natuurlijk veel blind te verbinden lopen dan.
0: Ja, maar ja, dat ging ook een beetje voor de spontane.
1: Dat is dat stukje van op de automatische piloot. Ja,
3: waar bereiden dit helemaal niet voor?
1: Nee, dat bedoel ik.
3: Fit en gaan, dus. En dat gaat altijd goed.

0: Oké. Jongens, in ieder geval hartstikke bedankt voor het bezoek. En we gaan het zien. Aanstaande vrijdag, Rollevoetsluis.
1: Yes.
0: En waar gaan we starten?
1: Dat is een goeie. Van Zandtelaan 1 in Hellevoetsluis.
0: Goed zo. En hoe laat?
1: Om 7 uur verzamelen. Stipt 7:30 gaan we vertrekken.
0: 7:30 vertrekken.
1: Yes.
0: Schrijf die agenda. Rollevoetsluis, aanstaande vrijdag. Van Zandtelaan.
1: Yes.
0: Be there. Yes, be there. The girls go nuts.

0: Robin S. was dat een Show Me Love. Ik heb de jongens hier nog zitten van Hollywood Slice. Ik heb nog even wat te vermelden. Nou, we gaan nog gewoon even de band helemaal even open trekken. Let's go for it. En dan zijn ze weer, de jongens van
1: Nou, de uitbreiding van Hollywood Slice die staat denk ik ook al, voor sommige mensen hebben het gezien, op de website. En dat gaat natuurlijk over de Rosgaatse disco die we dan op locatie kunnen neerleggen. Daarvoor hebben we een 150 vierkante meter vloeroppervlakte. Op het moment hebben we 30 paar rolschaatsen. Dus wel nog allemaal, is nog onderweg, maar dat gaat er zeker komen. Van die 30 paar gaan we er overigens 60 paar maken. Er zitten beschermers bij. De rolschaatsen die je kan rollen, die hebben ook lichtgevende wieltjes. Dat is ook wel een cool bijkomend effect. Ja,
0: cool.
1: Ja, er zit geluidinstallatie bij.
2: Je had een datum ergens genoemd dat we het ongeveer gingen krijgen tijdens de tweede optocht of iets dergelijks.
1: Ja, daar moet je vanuit gaan. Dus de tweede optocht, dan is het, dan moet het ongeveer binnen zijn. Dus juni, eind juni, dan is het al binnen allemaal. Er zit ook geluidinstallatie bij, er zit een lichtinstallatie bij. Ja, het is heel de reutemeteut bij elkaar. Het is gewoon echt een professioneel discoloertje wat je kan... Ik kan plaatsen op locatie.
0: Zegt hij met een grote glimlach.
1: Ja.
0: Nou, het ziet er gaaf uit.
1: Ja, weet je, het is allemaal nog voor ons nieuw.

0: Maar ja, de aanvragen toen we het balletje opgooiden op de website, toen liepen de aanvragen eigenlijk al gelijk binnen.
1: Ja.
0: Waar ik eigenlijk, dat had ik niet verwacht, weet je wel. Maar ja, toen werd het wel. Ja. Maar dan zie je wel dat de animo er is. En ja, het is weer iets nieuws, denk ik.
2: Ja, absoluut. Ik heb het ook al verder in het zuiden des lands gezien.
0: Ja.
2: Waar het ook gewoon giga aanslaat. Ik kan niet anders zeggen.
0: Ja. Ja.
2: Dus ik denk dat je gewoon de juiste de knop hebt gedrukt.
1: Nou, dat precies. Het is gewoon interessant voor bijvoorbeeld dansscholen, basisscholen. Ja. Weet je wel?
3: Ja,
1: een vergrote oppervlakte. Dus, en als het een mooi feestje is, dan is dat natuurlijk super. Super vet om neer te leggen voor de mensen die ervan houden. En op die manier te organiseren.
3: Ja, het skaten komt natuurlijk ook echt weer tot leven. En je ziet het roller disco verhaal ook in Rotterdam. Heb je natuurlijk clubs die hier wat in doen. En,
1: ja.
3: Maar niemand eigenlijk die dit faciliteert voor externe partijen. Dus kom je met je basisschool of middelbaar onderwijs, maakt in principe niet uit. We hebben zo'n vloertje nodig en we willen 150 vierkante meter neerleggen.
1: Mm.
3: Om met wat leerlingen op los te gaan. Geef er een invulling aan. Ja. Ja, je merkt gewoon dat het leeft. En dus ook blijkbaar dat de vraag naar is, Armin. Maar
0: aanvraag.
2: Nou, wacht even. Nou ben ik geïnteresseerd. Ik vind dat wel een heel mooi spulletje eigenlijk. Zo'n vloer en lichtgevende rollerskates. Ik word helemaal enthousiast. Ja. Bij wie moet ik nou zijn als ik dat wil huren?
0: Op het moment is het dus op de website van rolloversluis.nl kun je alles op terugvinden. Er staat zeg maar nu in wat je dan als pakket bij elkaar kan krijgen. Er zit wel wat meer bij dadelijk. Alleen het is, even kijken, ja, rolloversluis.nl, daar moet je wezen.
2: Daar moet je wezen?
0: Ja, daar moet je wezen.
2: Dus gewoon naar www.rolloversluis.nl?
0: Zei je?
2: Ja. www.rollenvoetsluis.nl.
0: Ja, zeker.
2: Gewoon naar de website en daar staat alles op.
0: Dat is gewoon wat het is.
3: Daar vind je de telefoonnummers volgens mij beschikbaarheid via WhatsApp ook.
0: Ja hoor. Ja,
3: dus, en dan krijg je onze knapste man aan de lijn. Armen in levende lijven.
0: Weet je, en het is... hoe moeten we er nou van zeggen, jongens? Het is voor ons iets nieuws ook weer. Weet je, ja, het is gewoon een leuke uitdaging.
2: Het is een leuke uitdaging, denk ik.
0: Het is gewoon de vibe die we hebben meegemaakt tijdens de prades. Die willen we eigenlijk ook gewoon met zo'n vloeren dadelijk kunnen bewerkstelligen. En die ga je dan hopelijk, inderdaad wat er nu dan gebeurde, met aanvragen van scholen. Maar al leg je het dadelijk bij een ander evenement, weet je. Al heb je een vet muziekevenement en die willen er wat apart bij. In plaats van de reuzenrad zet je een rolschatdisco neer, weet je.
3: Ja, nou, kijk even naar het evenement wat je samen met de mannen van Spug hebt opgezet, Armin. Als je kijkt, daar hadden we ook helemaal niet meer staan. Daar waren ze met stuntsteppies. Jij hebt gedraaid ook zelf.
2: Ja.
3: Nou, dat was toch ook fantastisch?
2: Ja, dat was fantastisch.
3: Nou, als je daar nou een rollenvloertje neerlegt.
2: Ja.
3: Met de verlichting erop, alles erop en eraan.
0: Ja.
3: Nou, heb je toch een fantastische leuke aanvulling op je evenement.
0: Ja, dan krijg je een beetje dat gericht op alles wat rolt, hè?
2: Ja.
0: Dus dat was trouwens een kick-evenement ook.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Dat was goed uitgepakt.
2: Ja, ik had ook zeker niet verwacht dat er zoveel animo voor was.
1: Hoeveel mensen waren er?
2: Ik geloof. Echt veel.
0: Ja.
3: 400 man.
1: Ja, er waren 400 man inderdaad. Ja. Stond dit super mooi stuk in de krant ook over ons.
0: Ja.
1: Het was gewoon een super toffe dag. Mooi weer.
0: Ja.
1: Ik kwam natuurlijk net van vakantie, dus ik kon weer lekker verder bruinen.
0: Juist.
1: Dat was ook echt leuk. En we zijn zo met 400 man op het skatepark geweest. Het was natuurlijk een... hoe noemden we die dag ook wel? Geld verzamelen natuurlijk, weet je wel. En prijsjes uitreiken. Dus je kon allemaal dingen winnen. Ja. Super tof. De kinderen die hebben het ook heel leuk gehad. Ja,
3: die workshopjes. De worstenboer die er stond.
0: Die deed goed.
3: het was gewoon goed opgezet.
2: Het was ook een leuke zet voor mij. Maar op een gegeven moment ik wil een beetje idee krijgen hoeveel mensen hebben we nou gehad. Ik denk, nou, het is toch simpel.
0: Ja.
2: De meesten hebben wel een worstenbroodje genomen, weet je wel. Dus ik vroeg zo wel, dan moet ik zeggen, joh, van, joh, even zomaar een vraagje. Van, hoeveel worstenbroodjes... Nou, daar ga jou niks van. Kut, de verkeerde vraag.
0: Oké dan.
2: Ik zeg, nou, ik bedoel alleen maar even een beetje een inschatting te krijgen. Hoeveel mensen dan er langs gooien zijn?
0: Ja.
1: Het was in ieder geval heel gezellig, weet je wel. Een supergezellige dag. En zo zie je maar weer de Spug en de samenwerking met Rollen van Sluis. Ja, dat was ook gewoon een match in heaven.
0: Ja, eigenlijk zijn we dus, naast dat we dat dan nu met Spug ook hebben gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hoe meer je met de lokale partijen samen kan werken, weet je. Om verder uit te breiden of in ieder geval wat tools neer te zetten.
1: Ja.
0: Voor jong en oud, want dat is een beetje ook hoe we het willen gaan doen iedere keer.
1: Ja, veel lokale
0: op een laagdrempelige manier, maar toch iedereen naar buiten krijgen. En

0: Weet je wel, met het hele gezin lekker toch nog actief bezig zijn. Ja, dat is een beetje de opzet vanuit Rolof Sluis ook, weet je wel. Ja, dat je toch, ja. Iedereen kan het terecht.
1: Van jong tot oud.
0: Van jong tot oud en lekker buiten en actief bezig zijn. Ja, dat is toch tof.
2: En zo werkte dat voor Spurg en dus ook bij onze parades. Want die dag op Spurg waren dus ook gewoon echt kleine kinderen tussen de grote...
0: Ja.
2: Ja, die stamgasten van het skatepark. En dan zag je gewoon hoe mooi dat samensmelt. En ja, het is natuurlijk een schitterend beeld. En zo zat ik met veel van die ouders te praten. Die zeiden van, kijk dan hoe leuk dat is. Hoe jullie dat bij elkaar gebracht hebben. Ja. Dus links is mijn kind bezig. Rechts is er een wat oudere kerel. En iedereen laat elkaar gewoon lekker vrij zijn ding doen. En
3: super. Ja, je merkt ook gewoon weer de toegankelijkheid van de evenementen heel erg. Want uiteindelijk, de massa mensen trok ook gewoon weer mensen aan. Uiteindelijk zag je echt gewoon mensen die op de fiets voorbij kwamen. Toch even een kijkje nemen. En die uiteindelijk ook gewoon zou blijven hangen. Voor een drankie en een worstie en de workshops die gegeven werden en dergelijke. Dus dat is super tof.
0: Dat is een kick laat ook, hè? Ja. Het staat vol in zicht. Daarom is ook eigenlijk die start meest ideale kun je hem niet hebben. En dan als dadelijk ook als je zeg maar richting Boelies gaat, weet je hebt een krijtenmolen boulevard, waar je ook gewoon nog even lekker kan skaten omdat we daar nu die pauze houden.
1: Absoluut.
0: Ja, de setting is gewoon fantastisch.
1: Ja. En het enige waar we niks aan kunnen doen, is het weer.
0: Juist.
1: Maar tot nu toe nog steeds perfect.
0: Ja,
1: dat is gewoon een, ik weet het niet jongens.
2: Die weergoden staan gewoon echt al zo lang aan onze kant.
1: Ja, dat blijft echt, hè?
2: Ja, mannen.
1: Het is meer tussen hemel en aarde, jongens. Geloof me.
2: Fantastisch.
1: Jongens, in ieder geval hartstikke bedankt voor het tweede gedeelte. En wat ons betreft, tot aanstaande vrijdag gaan we elkaar zien natuurlijk.
0: Zeker.
1: En waar was dat ook alweer?
0: Op het skatepark in Hellevoetsluis aan de Verzandlaan nummer 1. Parkeerplaats aan de achterkant. Als je met de auto komt, kom anders voorlopig gewoon lekker met de fiets. Of op je rolschaatsen. En iedereen die wat eruit de buurt komt, de bushalte is voor de deur.
1: Let's go! Tot vrijdag jongens, hoi!
2: Tot vrijdag allemaal.
4: It's not that your radio sounds strange. You just found a station that plays what you like.
5: Het geluid van Vorne Putten.
4: DJ De Goofman. Listen to Disco and Soul. Disco and Soul. From the 70s, 80s, and 90s.

0: gaan er eventjes uit voor wat nieuws weer en verkeer. En de reclame commercial break natuurlijk. Zijn we zo bezig met het tweede gedeelte van Discalmania.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke ANS-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne 100 drones en raketten af, waarbij 4 doden en 10 gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev. Vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 5 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

Mente.

0: Arke Double D.
1: Onder andere I Wanna Give You Devotion, natuurlijk afkomstig van de formatie Nomad. Lekker muziek hebben we en het is zomer op je radio.
2: The girls go nuts. It's the ladies' favorite.

No Deeper Meaning. 51 West 52 Street Mix was dat, een culture beat, ja. Lekker vet, 90 jaar later natuurlijk hier bij Discomania. Dus let's go for it. Het is Discomania time van de klok van 11 uur. En zometeen natuurlijk rond de klok van 11. Discomania in de mix. Speciaal voor jou natuurlijk. En ja, yeah, it's what it is. It's about to get hot. Make it hot. Let's go, man. DJ the Goofman. In the building. Doing it big right now. Let's get ready to roll. Non-stop electro. Number one. Wat zeg je nou? Trek in de Mac? Ja. Oké, ja. Let's go. Return of the Mac. Hier is Mark Morrison. Come on, boy.

0: Hey, de Goofman.
1: Heel veel lekkere muziek voor je. Oh, zometeen rond de klok van half staat er klaar. Dit is Manny aan de mix. En deze heerlijke plaat van R&B Vanguard. Hier is Keep It Moving.

0: Heerlijke plaat. Jeetje. Wat een heerlijk nummer is dat. Hou ze in de gaten, R&B Vanguard. En deze heerlijke plaat. Yes, sir. About to get
1: hot. Make it hot. Let's go, man.
2: DJ the Goofman.
1: In the building. Doing it big right now.
3: Let's get ready to roll. Non-stop electro.
1: Number one.
0: Lekker dat je het dikke disco muziek bij jou op de radio natuurlijk aan. Tien minuutjes eraan. Het is tijd voor Disco Money in the Mix. En is deze heerlijke plaat van Sharon Redd. Hier is Can You Handle It?

0: Miss Sharon Red en Can You Handle It? Nou, het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds moeilijker, moet ik eerlijk bekennen. Want we hebben er wel uitdagingen.
1: Een bericht waar je wel of niet je voordeel.
0: Ja, precies. Luister even goed.
2: Misschien ook eigenlijk niet.
1: Nou ja, zie maar of zo.
0: Beste Discomania, luisteraars, we hebben een probleempje. De dames zijn heel ernstig ziek. Die hebben last van een virus. Ze kopen overal tasjes en het is niet genoeg. En dan blijven maar hele dure merken kopen. Weet je hoe dat heet? Het handtasvirus. Ja hoor, ja gezellig.
3: It's wild, it's crazy, it's disco mania.
0: Hartstikke plat. De laatste plaat wat betreft de Discomania mix komt er natuurlijk aan. En, de plaatje Instant Funk, hier is Got My Mind Made Up. You can get it, girl. Get it, there. Tonight's the night.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: beter.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorna.

0: Aan zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten.
3: En nu terug naar de muziek.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Sellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig.

0: eenvoudige online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd?

en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen.